0: eBuyCar, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Getting you back into the weekend vibe. This is Weekend Afternoons on

0: for a man in finance. Trust fund. Six eye, blue eyes, finance.
1: DJ Lady D, whoa. Kijk als die radio zacht is vandaan. Af weet ik dan die mensen. Iets is hier lekker nie, want die ding moet druk, papie, druk om, papie, druk om. Woe, doing it. Go, go, papie.